0: Sweet Nothings.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: precies past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Loosdrecht zijn naast protesten tegen de noodopvang van asielzoekers ook acties om steun te tonen. Massaal worden kaarten en bloemen gestuurd naar het opvangcentrum. Het COA ontving 5 postzakken met post. De burgemeester van Weidemeren bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie over de opvang en spreekt over verblijf tot uiterlijk november dit jaar. LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan de Amerikaanse bedrijven DHP Global en G3 Apparel Group, die samen $850 miljoen uittrekken voor de overname. De verkoop moet eind dit jaar afgerond zijn. Ontwerper Marc Jacobs blijft creatief directeur. De kopers richten een joint venture op om het merk samen te leiden. De audities voor de nieuwe James Bond zijn gestart. Amazon MGM Studios heeft casting director Nina Gold ingeschakeld voor de selectie. Er is geen vast profiel, maar onder de favorieten zijn vooral witte Britse mannen. Boekmakers noemen Callum Turner, Jacob Elordi en Damson Idris. Amazon heeft sinds vorig jaar de volledige creatieve controle over de franchise. In Stadskanaal is een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van het ingooien van ruiten aan de Oranjestraat. Op meerdere adressen zijn ruiten vernield na bekendwording van een onderzoek naar ernstige kindermishandeling. De politie zoekt meer verdachten. Er geldt een noodverordening in het gebied rond de getroffen woningen tot maandag. Het weerbericht. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Vannacht zijn er opklaringen en valt plaatselijk een bui. Landinwaarts koelt het af naar 3 tot 5 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Kaapje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Britse Labour-partij maakt zich op voor leiderschapsverkiezingen, maar die vinden niet op korte termijn plaats. Kanshebbers om Starmer op te volgen zijn Wes Streeting, Andy Burnham, Angela Rayner en Shabana Mahmood. Burnham zet mogelijk een stap naar het Lagerhuis via een tussentijdse verkiezing, die naar verwachting eind juni wordt gehouden. John Travolta heeft gisteren op het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen voor zijn gehele oeuvre. De 72-jarige acteur was in Cannes voor de première van zijn eerste zelfgeregisseerde film, Propeller One Way Night Coach. Travolta werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, won meerdere Golden Globes en kreeg een ere BAFTA. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Rond 11 uur 's avonds verzamelden demonstranten zich bij een rotonde, waar vuurwerk werd afgestoken en verkeer werd gehinderd. Na middernacht werd het onrustig en voerde de ME charges uit. Er zijn 3 mensen aangehouden. Het werd rond 00:30 weer rustig. In de Verenigde Staten is een Irakees opgepakt die volgens justitie verscheidene aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en andere Europese landen heeft gecoördineerd. De man, Mohammed Bakker Saad Davoud al-Saadi, werd begin deze week vanuit Turkije uitgeleverd en wordt in de VS vervolgd voor terrorisme. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: John Travolta heeft gisteren op het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen voor zijn gehele oeuvre. De 72-jarige acteur was in Cannes voor de première van zijn eerste zelfgeregisseerde film, Propeller One Way Night Coach. Travolta werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, won meerdere Golden Globes en kreeg een ere BAFTA. De Britse Labour-partij maakt zich op voor leiderschapsverkiezingen, maar die vinden niet op korte termijn plaats. Kanshebbers om Starmer op te volgen zijn Wes Streeting, Andy Burnham, Angela Rayner en Shabana Mahmood. Burnham zet mogelijk een stap naar het Lagerhuis via een tussentijdse verkiezing die naar verwachting eind juni wordt gehouden. In de Verenigde Staten is een Irakees opgepakt die volgens justitie verscheidene aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en andere Europese landen heeft gecoördineerd. De man, Mohammed Bakker Saad Davoud al-Saadi, werd begin deze week vanuit Turkije uitgeleverd en wordt in de VS vervolgd voor terrorisme. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Rond 11 uur 's avonds verzamelden demonstranten zich bij een rotonde, waar vuurwerk werd afgestoken en verkeer werd gehinderd. Na middernacht werd het onrustig en voerde de ME charges uit. Er zijn 3 mensen aangehouden. Het werd rond 12:30 weer rustig. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Dutch Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op rond 60 locaties in Nederland is geconstateerd dat PFAS-vervuiling ernstig is en snel moet worden gesaneerd. Het aantal risicoplekken neemt mogelijk nog fors toe. Sanering duurt jaren en kost veel geld. Overheden ervaren belemmeringen bij onderzoek vanwege weigering van bedrijven. De totale saneringskosten zijn nog niet bekend. De Verenigde Staten melden dat de nummer 2 van Islamitische Staat is gedood, vermoedelijk bij een gezamenlijke operatie met Nigeriaanse strijdkrachten in Nigeria. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. In Nigeria zijn recent vaker IS-aanslagen geweest. Volgens de NCTV blijft IS de grootste jihadistische dreiging voor Europa. Janine Hennis-Plasschaert krijgt een nieuwe functie bij de Verenigde Naties. De voormalige Nederlandse minister wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder VN-chef Antonio Guterres. Hennis-Plasschaert was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen erkent dat inwoners van Weidemeren zijn overvallen door het besluit om asielzoekers op te vangen in Loosdrecht. Namens de gemeente bood hij excuses aan voor de snelle besluitvorming en de communicatie daarover. In het gemeentehuis van Loosdrecht worden tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

morgen. It's Power FM. Het nieuwe geluid van je radio. Van je radio. It's Power FM. Gevonden. Gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

Down. All Fall Down. 5 star. En eens even kijken wat we klaarstaan. Melanie, Beautiful People en Sabrina Carpenter. Such a funny. En dan nog steeds eens even kijken. The Pretenders, Back on the Chain Again. Dit is Hits Power FM, de Graaf in de Morgen. Ik zou zeggen een goede morgen.

0: Groepje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Verenigde Staten melden dat de nummer 2 van Islamitische Staat is gedood. Vermoedelijk bij een gezamenlijke operatie met Nigeriaanse strijdkrachten in Nigeria. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. In Nigeria zijn recent vaker IS-aanslagen geweest. Volgens de NCTV blijft IS de grootste jihadistische dreiging voor Europa. Op rond 60 locaties in Nederland is geconstateerd dat PFAS-vervuiling ernstig is en snel moet worden gesaneerd. Het aantal risicoplekken neemt mogelijk nog fors toe. Sanering duurt jaren en kost veel geld. Overheden ervaren belemmeringen bij onderzoek vanwege weigering van bedrijven. De totale saneringskosten zijn nog niet bekend. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen erkent dat inwoners van Weidemeren zijn overvallen door het besluit om asielzoekers op te vangen in Loosdrecht. Namens de gemeente bood hij excuses aan voor de snelle besluitvorming en de communicatie daarover. In het gemeentehuis van Loosdrecht worden tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Janine Hennis-Plasschaert krijgt een nieuwe functie bij de Verenigde Naties. De voormalige Nederlandse minister wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder VN-chef Antonio Guterres. Hennis-Plasschaert was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook een krant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt- en gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goed...

0: Manuela, Manuela.
1: Hit Power FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag 6 mensen gewond geraakt. De auto, bestuurd door een 18-jarige jongen, ramde rond 2:30 een verkeerspaal. Alle inzittenden gingen naar het ziekenhuis. De bestuurder blies positief op alcohol. Nader onderzoek volgt. De politie deed ter plaatse onderzoek. In Braschaat in België is gisteravond een auto tegen 2 bomen gereden. Daarbij is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje, alle 16 of 17 jaar, raakten gewond. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. De Verenigde Staten en Nigeria melden dat een hooggeplaatste leider van Islamitische Staat is gedood bij een aanval bij het Tjaadmeer. Volgens beide landen gaat het om Abu Bilal al-Minouki, leider van ISWAP. Ook enkele luitenanten kwamen om. De dood is niet door IS bevestigd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groepen actief. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: FM. You're simply the best. Better than all. It is Power FM.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Braschaat in België is gisteravond een auto tegen twee bomen gereden. Daarbij is een jongen om het leven gekomen. Drie jongens en een meisje, alle 16 of 17 jaar, raakten gewond. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag 6 mensen gewond geraakt. De auto, bestuurd door een 18-jarige jongen, ramde rond 2:30 een verkeerspaal. Alle inzittenden gingen naar het ziekenhuis. De bestuurder blies positief op alcohol. Nader onderzoek volgt. De politie deed ter plaatse onderzoek. De Verenigde Staten en Nigeria melden dat een hooggeplaatste leider van Islamitische Staat is gedood bij een aanval bij het Tjaadmeer. Volgens beide landen gaat het om Abu Bilal al-Minouki, leider van ISWAP. Ook enkele luitenanten kwamen om. De dood is niet door IS bevestigd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groepen actief. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Let op! Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd? Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Vanmiddag op nummer 40 een man die voornamelijk bekend werd door zijn composities voor films en televisieseries. Zijn singlecarrière bleef beperkt tot een one-hit wonder. Dat was dit plaatje. Hij staat vandaag exact 6 weken genoteerd. Je hoorde Richard Mayer.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: It takes two to tango. Na vandaag is het afgelopen voor Richard in de Nederlandse top 40. Vrienden en vriendinnen van de hits. Vrienden en vriendinnen van de top 40. Een hele bijzonder goede zaterdagmiddag. We zijn inmiddels 6 minuten onderweg. Dit is de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Elke zaterdag hier op jouw favoriete radiostation. 3 uur lang. Een nieuwe oude top 40. Vanmiddag nemen we je mee terug naar de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Verderop in de show aandacht voor de statistieken. Voorlopig laten we eventjes de muziek spreken. Dat betekent dat we toegekomen zijn aan nummer 39. Dat plaatje stond vorige week nog op 22. Hier zijn Earth, Wind and Fire.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur de legendarische nationale zaterdag.

De alarmschijf Earth, Wind and Fire. Vandaag staan ze er exact 12 weken in. En ze zakken van 22 naar 39. Volgende week is het afgelopen voor Fantasy. Twaalf weken trouwens ook voor de nummer 38. Dat was een voormalig nummer 1 hit.

Alhoewel, de dames Pussycat zakken wel vorige week nog 28, nu gezakt naar 37. Same old song. Ze staan er vanmiddag exact 9 weken in.

Je bent al een minuut of 17 onderweg in deze nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. In het kader van hoe lunchen de vrienden en vriendinnen van de hits, krijgen we een berichtje van Karel. Karel is vrachtwagenchauffeur, die staat op dit moment aan de kant bij een tankstation en luncht met een bami-hapje en een gehaktstaaf. Eet smakelijk, Karel. Wij doen gezellig met je mee. Wij hebben hier een broodje ham en een broodje kaas, een bakje koffie. En de komende drie uur zijn we verzekerd van de hits van 13 mei 1978. Dit is de Nederlandse top 40 in de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De komende drie uur gaan hier voorbij komen 14 stijgers, 14 dalers, 6 stationair genoteerde platen en 6 nieuwe platen. Allereerst de nieuwe binnenkomer komen we straks tegen op nummer 32. Zover is nog niet. Eerst zijn we aanbeland bij nummer 36. Dat plaatje stond vorige week nog op 32. Het is een compositie en een productie van Barry Gibb van de Bee Gees. Hier is Samantha Sang.

0: dus Gib van de Bee Gees. Maar Barry werd natuurlijk ook bekend door zijn duetten met van die hele fraaie mooie zangeressen. Dit was er zo een van Samantha Sang. En Barry kan het dan niet nalaten om toch een beetje een belangrijke rol op dit jingle te spelen. Emotions, vorige week 32, gezakt naar 36 in de vierde week notering. Hier is Joe Bourne, stationair op 35.
1: Look

0: Beleef het mee.
1: De soundtrack van je leven.
0: Ken je deze nog?
1: Terug in de tijd met Hits Power FM.
2: Power FM.

0: Dance Power Headline. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Beter dan hier hoor je ze niet. Je luistert naar Muziekcarousel met Joop de Graaf. Hits Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
5: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Groepje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een de 22-jarige deelnemer aan het Griekse tv-programma Survivor Greece is deze week bij Santo Domingo zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een toeristenboot tijdens het speervissen. Zijn linkerbeen is deels geamputeerd. Floros ligt op de intensive care. Het programma is voorlopig van de buis gehaald in afwachting van onderzoek. Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. De rechtbank in Middelburg heeft een vrouw uit Hulst veroordeeld tot een houtverbod van 10 jaar voor dieren, vanwege ernstige verwaarlozing van 9 honden. De honden leefden in vuile kennels zonder voldoende water en voedsel. De vrouw kreeg daarnaast een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Haar kippen mag ze houden. Maverick McNeely en Alex Smalley gaan na 2 ronden van het PGA Championship aan de leiding met 4 onder par. Ze staan op 1 slag voorsprong op 7 achtervolgers in Newtown Square. Chris Goddard klom met 5 onder par naar de gedeelde 3e plaats. Titelverdediger Scottie Scheffler volgt op 2 onder par. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Goedemorgen. It's Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. It's Power
2: FM. Let op! Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd? Top 40.
3: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: In de Nederlandse top 40 de boemerang.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Het plaatje werd dan ook gebruikt door Zeezender Piraat, zo zou je ze wel kunnen noemen, in 1978. Radio Mi Amigo, de tune van Radio Mi Amigo, boemerang. En de Tiroler Holzacker Boven, ze staan er vanmiddag 6 weken in en zakken van 21 naar 25. In de 14e jaargang nummer 19, dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Vrienden en vriendinnen van de hits, goedemiddag. En welkom bij uur 2 van de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Elke zaterdag 3 uur lang een nieuwe oude top 40. Zoals gezegd, vandaag nemen we je mee terug naar mei 1978. Het is dat jaar waarin we ook voor het eerst kennis maken met de Engelse Kate Bush. Een beetje extravagante dame met... ze leek wel een beetje op Penny de Jager. Zou ze geïnspireerd zijn geweest door Penny de Jager? Kate Bush, maar ze maakte wel hele fraaie, leuke plaatjes. Ze zakt vandaag van 15 naar 24 in de 10e week notering. Hier is Wuthering Heights.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur... de legendarische Nationale Zaterdagmiddag.

0: Inside, zo heet de langspeelplaat waarop dit werkje verscheen. Staat nog, die langspeelplaat staat nog ergens bij mij op zolder. Kate Bush, Engelse zangeres, ontdekt door David Gilmour van Pink Floyd. Deze titel werd gecomponeerd, geschreven zo'n beetje naar het bekende boek van de zusjes Bronte. Wuthering Heights, 10 weken genoteerd en vandaag gezakt van 15 naar 24. Onze vierde stipnotering is de vijfde nieuwe binnenkomer voor vanmiddag.
1: Je hoort ze allemaal in de top 40.

allergrootste hit verschijnt in december van dit jaar. Dat is YMCA. Dit is de allereerste kennismaking met de Village People in de Nederlandse top 40. Vandaag staan ze er 2 weken in. Ze stijgen van 27 naar 22 met Stip. Wist je trouwens dat ze zich vernoemden naar de New Yorkse wijk Greenwich Village. Vandaar de Village People. Zometeen het tweede overzicht voor vanmiddag voor deze Nederlandse top 40. Maar eerst nog even nummer 21. Daar vinden we de Migra's.

0: Kees Peters. Ze blijven 8 weken staan in de Nederlandse top 40, maar komen nooit hoger dan deze 21ste plaats. Vandaag nog wel een stipnotering voor het stadje Koefstein. Daar heb ik het jodelen geleerd. Tweede overzicht voor vanmiddag op nummer 30. Nieuwe binnenkomer voor Eruption met Precious Wilson als zangeres. Party, party. Van 31 naar 29 gestegen. Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Gecomponeerd door Eddie Owens. Harmony met Tis OK. En onze nummer 28, die staat er exact 14 weken in. Het is daarmee trouwens niet de langst genoteerde plaat in deze Nederlandse top 40. Die staat er 20 weken in, maar daarvoor moet je even wachten tot het laatste uur van deze nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Want daar gaan we voor je draaien. Nummer 28 dus, 14 weken genoteerd. Voormalig nummer 1 en voormalig alarmschijf ook voor de Bee Gees en Stayin' Alive. En van 30 naar 27 met stip gestegen Kansas en Dust in the Wind. Stargard, die hoorde je nog voor het nieuws met Which Way Is Up. Dat was ook een nieuwe binnenkomer op 26. En van 21 naar 25 gezakt Boomerang en de Tiroler Holzacher Boomen. Wuthering Heights van Kate Bush staat er vanmiddag 10 weken in. Ze zakt van 15 naar 24. Een nieuwe binnenkomer op 23 ook voor Gitti und Erika Heidi. Ik realiseer me nu, het Duitse Oostenrijk gehalte in deze Nederlandse top 40 is toch wel erg hoog. Ja toch. Van 27 naar 22 stegen in de tweede week notering Village People en in Hollywood. En op 21, vorige week nog 24, de Migra's en het stadje Koefstein. Inmiddels bijna 23 minuten onderweg in uur 2 van de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En dit is de
1: nummer 20.

grootste hit scoorde ze in de zomer van 1977. Dat was California. Dit is daar de opvolger van. Het plaatje staat deze week stationair genoteerd op nummer 20. En het zal ook nooit hoger reiken in de Nederlandse top 40. Highlight hoorde je en One and One and One stationair op nummer 20. Vorige week 14 en nu gezakt naar 19. Hier is Mistral met Rob.

0: zon in de broadcast.
1: Hits Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
4: Hits Power FM.
6: Verdwenen uit de top 40.

Vanmiddag hebben we 6 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat er ook 6 plaatjes niet meer bijgekomen. Vorige week nog genoteerd. En vandaag niet meer vertegenwoordigd in de Nederlandse top 40. Na 6 weken is het Exit voor Genesis en Follow You, Follow Me. 6 weken ook voor Vlaamse Mieke en Charlie Chaplin. En Jonah Louie, ook die stond 6 weken genoteerd. Vanmiddag komen we hem niet meer tegen met Come Away. De Tramps hielden het 9 weken uit in de Nederlandse top 40. New York City hoor je ook niet meer hier vanmiddag deze 3 uurtjes. En ook Saskia en Serge zullen je niet tegenkomen. Die bleven er slechts 3 weken in met The Battle of Sally Ann. Dan naar Linton dan tot slot. Die verbleef 6 weken in de Nederlandse top 40 met de tune van Charlie's Angels. Zes oude platen, 6 nieuwe platen. 5 daarvan hebben we al gedraaid voor je. We zijn inmiddels aanbeland bij de nummer 18. Dat is de allerhoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag. Het is de winnaar van het Eurovisie Songfestival 1978 uit Israël, Ishar Kohen en Alpha Beta. En het is deze week onze...

Veel stelde het misschien niet zo geweldig veel voor, maar het is een gezellig plaatje. Het is de alarmschijf van vorige week en onze allerhoogste nieuwe binnenkomer voor deze week op nummer 18. Ishar Cohen en Alpha Beta, winnaars van het Eurovisie Songfestival 1978. Abba Libi. Op nummer 17 zit notering voor Oostenrijkse Gila. Plaatje dat in januari 68 voor het eerst in de top 40 stond in de uitvoering van American Breed.

1978. Ze stonden nog een beetje aan het begin van hun carrière en die kenmerkte zich door oude Nederlandstalige traditionals opnieuw op de plaat gezet. Oh, Heide Roosje is daar ook een voorbeeld van. 4 weken staan ze erin. De Volendamse havenzangers, ze stijgen van 19 naar 16. En dat betekent de stipnotering voor Oh, Heide Roosje. Dit is de 14e jaargang nummer 19, de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Te volgen wat statistieken, die ga ik je nu melden. In deze 3 uur vanmiddag 14 stijgers, 14 dalers, 6 stationair genoteerde platen, 6 nieuwe platen. Die hebben we inmiddels allemaal al gehaald. De hoogste hoorde je daar straks op nummer 18. De langst genoteerde plaat vandaag, die staat er 20 weken in. Dat plaatje komen tegen het laatste uur. Sterker nog, ik denk zo'n beetje in het laatste kwartier van deze nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. We hebben 8 alarmschijven voor je, de hoogste straks op nummer 1. En verder hebben we 3 voormalige nummer 1 noteringen. We zijn nog steeds benieuwd naar jouw belevenissen, naar jouw herinneringen aan het jaar 1978. Heb je al een herinnering van mij, heb ik je al meegedeeld. Ik ging dat jaar in militaire dienst, dat had je toen nog, hè? Dat was zo'n beetje verplicht. En ik moet zeggen, ik heb een fantastische 1,5 jaar meegemaakt bij de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Eerst in Nijmegen, na brand in Blomberg, bij de 3e groep geleide wapens.

is John Travolta en Olivia Newton-John. Dan kan je melden, twee van die plaatjes gaan we nog tegenkomen hier in de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Inmiddels zijn we aanbeland bij de nummer 35 uit de top 100 van 1978. Hij staat er vandaag 2 weken in en rijdt tot een

0: je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Russische troepen hebben deze week hun zwaarste aanvallen tot nu toe uitgevoerd op Kiev. In de hoofdstad gold vrijwel constant luchtalarm. Zeker 24 doden zijn geborgen na een raketaanval.

0: aanval op een flatgebouw. De Russische president Poetin sprak rond de jaarlijkse parade over een mogelijk einde van de oorlog, maar stelt daar wel Oekraïnse overgave als voorwaarde voor. De 22-jarige deelnemer aan het Griekse tv-programma Survivor Greece is deze week bij Santo Domingo zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een toeristenboot tijdens het speervissen. Zijn linkerbeen is deels geamputeerd. Floros ligt op de intensive care. Het programma is voorlopig van de buis gehaald in afwachting van onderzoek. Maverick McNeely en Alex Smalley gaan na twee ronden van het PGA Championship aan de leiding met 4 onder par. Ze staan op één slag voorsprong op 7 achtervolgers in Newtown Square. Chris Goddarup klom met 5 onder par naar de gedeelde derde plaats. Titelverdediger Scottie Scheffler volgt op 2 onder par. De rechtbank in Middelburg heeft een vrouw uit Hulst veroordeeld tot een houtverbod van 10 jaar voor dieren, vanwege ernstige verwaarlozing van 9 honden. De honden leefden in vuile kennels zonder voldoende water en voedsel. De vrouw kreeg daarnaast een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Haar kippen mag ze houden. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het
1: NOS. Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Dit is Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Dit is Power FM. Dit is Power FM.
2: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd? Top 40.
3: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Volgende week zullen ze binnenkomen in de Nederlandse top 40.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Daar blijven ze dan uiteindelijk 8 weken staan en ze reiken tot een 15e positie met onze alarmschijf van vandaag. De Britse rock'n'roll groep Show Waddy Waddy, gespecialiseerd in het recyclen van oude hits uit de jaren 50. I Wonder Why is vandaag onze alarmschijf. Inmiddels bijna 7 minuten onderweg in het laatste uur van de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de top 40, goedemiddag. Het laatste uur volgt de ontknoping van de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En je weet het, de Nederlandse top 40, de enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de NVGD. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 uit gegevens van handel en industrie.

0: En die gegevens uit handel en industrie die brengen ons nu bij nummer 12. Daar vinden we stipnotering. Plaatje stond vorige week nog op 18. Hier is BZN en Lady Macquarie.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur de legendarische nationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Peter Vos.
2: Nummer 12.

and Unni and Lady Macquarie. Op nummer 11 vinden we ook een Nederlands bandje. Die hadden destijds heel erg goed geluisterd naar ABBA. Het is de Nederlandse groep Champagne. Het bestaat uit Trudy Huiskens, Paulette Bronkhorst, Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. Vorige week nog 13, nu gestegen naar 11. Champagne en Light Up My Eyes.

voormalig alarmschijf champagne, Jordan, light up my eyes. De ontknoping van de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978 is aanstaande. Je krijgt van mij het derde overzicht en dan beginnen we zometeen aan de top 10. Op 20 stationair 1-1-1 van Highlight. Van 14 naar 19 gezakt Starship 109 van Mistral, bandje van Robbie van Leeuwen. Dat is een alarmschijf trouwens. En een alarmschijf ook voor Isha Cohen en Alpha Beta. Het is de klapper van de week, de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Stipnotering op nummer 18, Abba Nibi. En van 26 naar 17 gestegen Oostenrijkse Gila in een productie van Frank Varian, Band Me, Shake Me. De havenzangers staan er vandaag 4 weken in. Zij stijgen van 19 naar 16 met O Heide Roosje en van 7 naar 15 gedaald. You Owe Me, de tune van het televisieprogramma Waldo Lala met Chef en Oekel. Alhoewel, toen heette die Waldo toch, hè? Ja. Van 8 naar 14 gezakt in de 5e week notering Paul McCartney and the Wings with a Little Luck. En op nummer 13 speciaal voor Karel, onze vrachtwagenchauffeur met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard. Ook dat is een alarmschijf trouwens. Vorige week 18, nu gezegen naar 12. 2 weken erin, BZN en Lady McCory en Light Up My Eyes, voormalig alarmschijf, stijgt van 13 naar nummer 11. Dat is net niet voldoende voor een stipnotering voor champagne. Inmiddels zijn we zo'n 16 minuten onderweg in het laatste uur van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis voor deze week. De Nederlandse top 40, destijds uitgezonden op Radio Veronica, die zonde uit op Hilversum 3 van 7 tot 8 s'avonds op vrijdag. Nou, wij doen er exact 3 uur over vanmiddag hier op jouw favoriete radiostation. Ben je er klaar voor? Wij zijn er ook helemaal klaar voor. Hier zijn de 10 populairste plaatjes van 13 mei 1978. En op nummer 10, een stationair genoteerde plaat, is Rock Me Tune. Die vinden we op nummer 10. Ja, zeker. Die man met die gymschoenen, weet je wel, uit het begin van de jaren 70 met zijn plaatje Soldiers Wannabe Heroes. Dit is zo'n beetje het laatste wat we van hem vernemen op singlegebied dan. Rock the Tune, 10 stationair plaatje heet Amor, Amor, Amor.

even stil tot aan mei 1978. Dan is hij terug, maar dan is dit toch ook het laatste wapenfeit. Laatste wapenfeit voor Rod McKuhn, 5 weken erin en stationair op nummer 10. Amor, amor, amor. Voormalig alarmschijf nu stationair op nummer 9, 4 weken voor Gary Rafferty. Hier is Baker Street.

0: jaren 70 onderdeel van het succesvolle duo Steelers Wheel, samen met Joe Egan. Maar ook solo staat hij zijn mannetje Jerry Rafferty, vandaag stationair genoteerd op nummer 9. Het is een voormalig alarmschrijfster. Hij staat er 4 weken in met het plaatje Baker Street.
1: Peter Fox. Nummer 9.

0: Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Hoe zag nou onze top 3 er vorige week uit in die top 40 van 6 mei 1978? Op 3 Argentina van Conquistador. 2 Only a Fool van The Mighty Sparrow en Byron Lee. En op nummer 1 Rivers of Babylon van Boney M. Mijn redactie schrijft hier op het papiertje: we hebben deze week een andere top 3. Nou, dat dacht ik ook. Want vorige week nog nummer 3 en nu gezakt naar
1: nummer 7.
0: Hier is Conquistador en Argentina.

eerste opmaat naar de wereldkampioenschappen voetbal later dit jaar in Argentinië. Met alweer zo'n finale desastreus verlopen voor

0: Vandaag productie van Hans van Himmer, Conquistador. Vorige week nog 3, nu gezakt naar 7 met Argentina. Nummer 6 is een stipnotering uit België, is hier Roger Jouret.
1: Nummer

die is op weg naar een nummer 2 notering in de Nederlandse top 40. Blijft er uiteindelijk 11 weken in staan. En vandaag stijgt hij van 16 naar 6 met een stip. Belgische novelty- en punkzanger, geboren 24 februari 1958 als Roger Jouret. Wel, zijn producer destijds, Lou De Pijk, beweerde dat hij de plaat had opgenomen als Plastic Bertrand. Je hoorde onze nummer 6, Saplan pour moi. En op nummer 5, vorige week nog 2, Mighty Sparrow en Byron.

0: In de zomer van 1969 proefde dit plaatje al even aan de top 40. En toen deed het eigenlijk niet zoveel. Het bleef er 3 weken in en reikte niet hoger dan een 31ste plaats. Nou, in 1978 is dat totaal anders, want het plaatje blijft 27 weken genoteerd en het reikt zelfs tot een tweede plaats. Vandaag is het inmiddels op zijn retour, want het soort van 2 naar nummer 5. Mighty Sparrow en Byron Lee, het is wel de langst genoteerde plaat vanmiddag. Het staat er 20 weken in, Jordan Only a Fool.
1: Nummer 4.

0: Uit Zuid-Afrika, Cloud en een Substitute. Staan we vanmiddag 5 weken in, stijgen van 5 naar nummer 2. Het is daarmee de allerhoogste stipnotering. Inmiddels zo'n 50 minuten onderweg in het laatste uur van de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis voor vandaag. Dat betekent dat je het laatste overzicht van me krijgt. De nummers 10 tot en met 1. Op 10 deze week Amor, Amor, Amor, Stationair, Rob McTune. En op 9 ook zo'n stationair genoteerde plaat. Jerry Rafferty, het is een alarmschijf, voormalig alarmschijf, Baker Street. Stipnotering voor Hot Chocolate, 4 weken erin met Everyone's Winner Babe. Stijgen deze week van 11 naar nummer 8 en van 3 naar 7 gezakt Conquistador Argentina. Van 16 naar 6 Plastieke Bertje met Saplan Pour Moi. Ook dat is een stipnotering. Mighty Sparrow, Byron Lee en de Dragonairs op 5, vorige week nog 2. Only a Fool, 4 stationair, Come Back My Love van de Darts. En op 3 uit die film Saturday Night Fever worden ze al eerder in de Nederlandse top 40. De Bee Gees, vorige week nog 6. Het is een stipnotering, Night Fever. En op 2, je hoorde zojuist Cloud, 5 weken erin met Substitute. Geluisterd naar de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En je hebt voor mij nog één plaatje te goed. Dat is de nummer 1. Wij wensen je natuurlijk een prettig weekend. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan zijn we er weer met de nieuwe oude top 40. En nu dan nog die nummer 1. Die staat er inmiddels 5 weken in. Stationair op nummer 1. Er is ook een voormalig alarmschijf. Er is nog wat bijzonders met het plaatje, want het heeft 2 A-kanten. We gaan ze vanmiddag allebei voor je draaien. We beginnen met de ene en daarna draaien we die andere. Zo doen we dat hier bij de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De nummer 1, hier is Boney M en The Rivers of Babylon. Maar eerst natuurlijk Brown Girl in the Ring.
1: Nummer 1.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De binnenstad van Purmerend blijft tot morgen nacht veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij gisteravond op de kermis. De politie mocht ingrijpen en voelde zich genoodzaakt geweld te gebruiken. Ook werd er met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis sloot eerder. Enkele mensen raakten licht gewond. Er zijn geen arrestaties verricht. In het zuiden van Duitsland is aan het einde van de ochtend in Limburgerhof een propellervliegtuig neergestort in een woonwijk. Het toestel ontplofte in de lucht, waarna brokstukken op en tussen huizen terecht kwamen. Twee inzittenden zijn overleden. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De militaire leider van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Dat melden het Israëlische leger en familieleden. Haddad was volgens Israël een van de laatste hooggeplaatste commandanten betrokken bij de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Het dodental door ebola in de provincie Ituri in het noordoosten van Congo is opgelopen tot 80. Gisteren waren dat er nog 65. Zeker 246 mensen zijn vermoedelijk besmet. Vandaag is een spoedbijeenkomst met buurlanden en internationale organisaties. In Oeganda is een eerste dode gemeld. De Bundibugyo-variant wordt vermoed.
2: Het weerbericht.
1: Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.
8: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
0: Hits Power FM.

Normaliter zeggen we altijd, kijk eens naar buiten. De broadcast op de radio en de zon schijnt. Nou, ik weet niet hoe het bij jou in Den Landen is, maar hier is het gewoon klote weer. Dus wat dat betreft zijn we heel blij dat jullie gezellig de zaterdagmiddag vanaf 12 uur wekelijks vrijmaken voor de gezelligste in Groot-Nederland hier voor Hits Power FM. En het vorige uurtje Nederlandse top 40 van toen doen we iedere zaterdag tussen 12 en 3. Vandaag Peter Vos en dat ging terug naar 13 mei 1978. Lekkere top 40 vond ik van 13 mei 1978. Peter, dank je wel jongen. En hopelijk spreken we jou volgende week zaterdag klokslag 12 uur weer. En natuurlijk gaat de dank uit naar Arno Drost. Want die zit in de vlinderstad Emmen op de nieuwsredactie van Hits Power FM. Hij presenteerde je net het nieuws van 3 uur. Gaat hij om 4 uur en om 5 uur gewoon nog een keertje doen. Lieve vrienden, hartelijk welkom op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hits Power FM. Met van 3 tot 5, voorlopig nog van 3 tot 5. Zolang ik niet van die vreselijke klote rugblessure af ben. De broadcast op je radio met natuurlijk aan het eind van het eerste uurtje het broadcastlogboek. Je krijgt de headlines vast van dat logboek voor vandaag van zaterdag 16 mei in het jaar des heren 2026. De Amerikaanse popgroep Cat's Eye. Die komt op 11 september naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden maakt deel uit van de wereldtournee The Wild World Tour. Toepasselijke naam. Celeste, Willem, Sophie Straat en Kelis die zijn toegevoegd aan de line-up van Lowlands. En ook de Viagra Boys, José González en Jet van der Steen die komen naar het festival in Biddinghuizen. En in totaal zijn er 14 nieuwe namen aan de line-up toegevoegd. Dus dit is niet de hele line-up van Lowlands, maar daar gaan we hier straks in het broadcastlogboek aan het eind van het eerste uurtje uitgebreid kont over doen, lieve vrienden. Nou, wat gaan we nog meer doen in het eerste uurtje van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits? De broadcast natuurlijk aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. Vandaag een hele mooie, op mijn eigen verzoek. Het is een track van bijna 13 minuten lang in de Great British Music. En ik vertel je er nog even helemaal niks over, maar dat hij mooi is, dat kan ik je verzekeren. En dan hoor je hem nog 1 keer voorbij komen in zijn huidige vorm als broadcastweekschrijf Bave Rexha met Faithless. Lekker was hij, hè? New Religion was de broadcastweekschrijf van de afgelopen week hier bij Hits Power FM getiteld. En je gaat hem nog 1 keer in zijn huidige vorm als broadcastweekschrijf voorbij horen komen in het eerste uurtje. Volgend uurtje de première van de nieuwe broadcastweekschrijf die je dan de komende week weer regelmatig voorbij gaat horen komen. In de special request gaan we terug naar Pop in je Moerstaal. Het nummer is getiteld Open wat we gaan draaien en we hebben wat met te zien hier bij de broadcast. En ook daar vertel ik je straks alles over. Nou, een prachtig mooi oud album op verzoek onder een grijze bergstof vandaan gehaald. En die is afkomstig van The Who en daar vertellen we je ook straks alles over, lieve vrienden. Nou, genoeg geluld, laten we maar eens muziek gaan maken. Zo'n lekkere all-time favorite van de broadcast. Altijd hoor je die in het begin, die all-time favorites. En dit is er zo eentje van The Moments and Whatnots.

0: Tip LP.
1: Moet je nog even kont doen van de plaatjes waar we deze editie van Doorgeef Live van de oude en de nieuwe hits mee afgetrapt zijn. Uit lang vervlogen tijden is een all-time favorite van de broadcast, de Stray Cats. Met Runaway Boys, MC Hammer, ook zo'n lekkere You Can Touch This. En The Moments and Whatnots, die hoorde je net als laatste in dat blokje van drie. Dat was getiteld Girls. Zometeen Sienna Sparrow met Die On This Hill. En dat is dan weer onderweg naar de special request. Maar eerst even aandacht voor de broadcast Tip LP van vandaag. Nou, wat halen we onder een grijze berg verstopt vandaan op verzoek? Een album uit 1969. Hij draagt de naam Tommy. En hij is afkomstig van een Engelse rockband uit de jaren 60 en 70. En de groep werd opgericht in 1964 in Londen. Weet je het al? Nou, ik zou je helpen. We hebben het over The Who. En de band die groeide uit tot een van de bekendste rock'n'roll bands ter wereld. Die in de hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey. Natuurlijk gitarist Pete Townshend, bassist John Entwistle en drummer Keith Moon. De broadcast Tip LP van vandaag, Tommy, komstig uit 1969, is de eerste van de twee rockopera's van de Britse rockband The Who. En de tweede rockopera van songwriter, gitarist Pete Townshend is Quadrophenia, zoals je misschien wel weet. En Tommy is het allereerste muzikale werk dat expliciet als rockopera betiteld werd. Dus vandaag de broadcast Tip LP.
2: Doe dat nog lang.
1: Nee.
2: En dan nu de Tip LP.
1: En als jij een keer een broadcast Tip LP wil aanvragen, dat we die onder een grijze berg stof vandaan moeten halen en moeten bombarderen tot broadcast Tip LP, laat het dan even weten. Net zoals deze is ook een verzoek. Heerlijk, daar doen we het voor. De broadcast van jullie voor jullie. Tommy, hij hoort wat dat betreft in jouw favoriete rijtje thuis te staan, deze broadcast Tip LP. Je gaat hem twee keer beluisteren in de broadcast. In het volgende uurtje van de broadcast track 2 van de broadcast Tip LP, afkomstig van The Who. Ken je hem nog? Jawel. Steenvast in de NPO Radio 2 Top 2000. Dit is Overture.

0: ze haar maar naar het Eurovisie Songfestival toegestuurd. En had ze wat dat betreft, naar mijn idee, gewoon nummer 1 geworden naar 2 halve finales en een finale. Want wat is dat een waanzinnige dame. En met een mooi nummer en met een mooie stem. Shanna Spyro. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt, dan moet je het maar eens even op gaan zoeken. Want ze heeft zulke mooie muziek gemaakt. Die on this Hill was het getiteld. En daarvoor de eerste track van het album Tommy van The Who. En dat was getiteld Overture. En het volgende uurtje de tweede track van de Broodkast Tippelpé. We gaan een blokje van 3 draaien in Dorgif Luik van de oude en de nieuwe hit. Zometeen de Teskey Brothers met Hold Me. En daarvoor voor de laatste keer in zijn huidige vorm als Broodkast Weekschrijf. Want die heb je de afgelopen week regelmatig voorbij horen komen. Bay Brexa en Faithless. New Religion voor de laatste keer dus als weekschrijf in de Broodkast. Maar we trappen af met de Special Request. Waarom de Scene vandaag in de Special Request? Ja, dat is een hele goede vraag. We draaien hem graag. Ze hebben altijd mooie muziek. Het is vaak in je moerstaal, dus in goed verstaanbaar Nederlands. Telau, een groot man, heeft ermee te maken. Het is altijd apart wat ze uitbrengen. En zoals je weet, het is een Nederlandse rockband uit Amsterdam. Met, hoe noemen we dat, poëtische teksten. Rond zanger, gitarist, componist en producer Telau. En de groep die was actief van 1979 tot 2014. Helemaal terecht in de Special Request voor vandaag. Op 18 november. 2025 maakte de band bekend vanaf Bevrijdingsdag 2026 weer te gaan optreden met Zip van der Ploeg als nieuwe leadzanger. De special request van vandaag is dus een single van de Nederlandse band The Scene. En die is afkomstig uit 1992. Het stond in hetzelfde jaar als 7e track op het gelijknamige album. Waar het de 2e single van was na de eerste single. Die was dan getiteld Zuster. Open is geschreven, ik heb het je gezegd, door T. Lau. En geproduceerd door niemand minder dan Rick de Leeuw. En in het nederpoplied met een vleugje rock, mogen we wel zeggen, is de betekenis een mysterie. En van het lied zijn meerdere live versies bekend. De eerste is de B-kant van de single. Maar ook van het album The Scene Live is een live versie opgenomen. En in 2014 tijdens een aflevering van RTL Late Night gewijd aan T. Lau werd het lied gebracht in samenwerking met Tom Barman. Nou, reden genoeg om hem vandaag te draaien in de Special Request. Hier is Open van The Scene.
1: Beleef het mee.
2: De soundtrack van je leven.
1: Ken je deze nog?
2: Terug in de tijd met...

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
5: Radionet met een D,
4: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: Cultuur en entertainment.
0: Hits Power FM.

was hem dan, de Broadcast Weekschrijver van de afgelopen week, die je regelmatig voorbij hebt horen komen hier bij de gezelligste in groot Nederland bij Hits Power FM, Babe Rexha en Faithless met New Religion, lieve vrienden. Omdat de plaat die we draaien in de Great British Music zo lang is, want die wordt altijd in deze uitvoering gemeden op welk radiostation dan ook, maar wij schuwen het niet om lange platen te draaien hier bij Hits Power FM. Moeten we voortmaken. Ik draai hem eigenlijk voor twee diehards. Twee Broadcast diehards die eigenlijk altijd luisteren naar de Broadcast. Op dit moment op vakantie zijn. Lekker in een zomerhuisje zitten. En dan heb ik het over Paul en over Hinke. Die zijn er eigenlijk altijd. En de Great British Music is speciaal voor jullie. Want Paul, ik lees op het interactieve deel van de Broadcast dat je een beetje in de lappenmand zit en naar je vakantie wat onderzoeken moet ondergaan. En dan wensen we jou namens alle luisteraars en de Broadcast-medewerkers en iedereen van Hits Power FM heel veel sterkte mee. Maar deze is speciaal voor jullie. Pink Floyd. Ik hoop dat je er een liefhebber van bent. Want ik heb eigenlijk min of meer zelf uitgezocht. Maar ik bied hem jullie aan. En zoals je ongetwijfeld zult weten, een Engelse rockband die internationaal erkenning heeft afgedwongen, laten we het zo maar noemen, voor zijn progressieve psychedelische rockmuziek. En de groep evolueerde tot pioniers van de progressieve rock en de symfonische muziek. Shine On, Your Crazy Diamond. Die gaan we vandaag draaien. De tekst is overigens van Roger Waters. En de muziek die werd geschreven door Richard Wright, Roger Waters en David Gilmour. En het stuk staat in toonaard G mineur voor onze muzikale liefhebbers. Shine On, Your Crazy Diamond dus is een suite in de popmuziek. Het bestaat uit secties, maar die worden achter elkaar gespeeld. Ook toen er andere tracks tussen werden gezet. En Shine On is daarmee een unicum, vinden wij hier bij Hits Power FM. En door een fade-in als begin en een overgang naar Welcome to the Machine aan het slot van het eerste gedeelte. En een overgang vanuit Wish You Were Here en een fade-out als eind, heeft het geen werkelijk begin en geen werkelijk eind. Speciaal voor jullie, Hinke en niemand minder dan Paul, ja, zo moet ik het zeggen. In the Great British Music, Shine On Your Crazy Diamond, here's Pink Floyd.

1557 en een beetje. Wat is dit mooie? Wat is dit een kippenvel plaat, hè? De originele lange uitvoering van 12 minuten en 42 seconden hier op jouw favoriete radiostation bij Hits Power FM. Speciaal voor Paul en Hinke. Twee diehard fans van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits. De broadcast in de Great British Music, Pink Floyd. Met Shine On Your Crazy Diamond. En jullie zijn lekker op vakantie en maken wat moois van, hè? We gaan naar het logboek. Celeste, Willem, Sophie, Straat en Kalis. Die zijn toegevoegd aan de line-up van Lowlands. En ook de Viagra Boys, José González en Jet van der Steen. Die komen naar het festival in Biddinghuizen. En in totaal zijn er 14 nieuwe namen aan de line-up toegevoegd. En verder staan artiesten als punkduo Lambrini Girls. En de Australische Nina Hirachi op de line-up. En eerder had Lowlands bekendgemaakt Tyler, the Creator, Lord Parcels, Somber en Reformatie New Wave, de headliners zijn op Lowlands, lieve vrienden. Er zijn, en dit verbaast me, er zijn nog kaartjes te koop voor het festival dat op 21, 22 en 23 augustus plaatsvindt. Normaal, alle eerdere jaren is het geval dat als de kaarten in de verkoop gaan voor Lowlands, dat ze binnen een mum van tijd uitverkocht zijn. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog kaarten te krijgen zijn. De Amerikaanse popgroep Cat's Eye, die komt op 11 september naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden maakt deel uit van de wereldtournee de Wild World Tour. De meidengroep die start de tour op 1 september met een optreden in Dublin en eindigt op 27 november in Mexico stad. En ook treedt de groep op in verschillende steden in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Cat's Eye, een zeskoppige meidengroep die voortkomt uit de Amerikaanse talentenwedstrijd Dream Academy. En in de Netflix docuserie was te zien hoe de groep werd samengesteld. En de popgroep die dit jaar kans maakt op de nieuwkomersprijs bij de Grammys is bekend van de nummers zoals Touch, Gnarly en natuurlijk Gabriella.

0: Is het nog leuker als interactieve radio dat je zo'n IRC-chat hebt meelopen? Ik had het over diehard luisteraars van de Broadcast, Paul en Hinke. Ik word gelijk op mijn vingers getikt. Michel Voorn, oftewel Mivo op de chat. Is ook zo'n diehard luisteraar naar de Broadcast. Tuurlijk, hoe kan ik het vergeten? Terecht dat je het zegt, Paul. Tik me, rap me maar op de vingers hoor, als ik wat verkeerd doe, lieve vrienden. Katzai met Gabrielle op jouw favoriete radiostation.
1: Knettergek word je van.
0: We gaan even overschakelen naar de nieuwsredactie in de Vlinderstad Emmen. Want daar zit Arno Drost klaar voor het nieuws van 4 uur. En dan zijn we terug voor deel 2 van de Broadcast. Hè? Pak wat te knabbelen en te drinken en blijf er gezellig bij. Want het is toch klote weer buiten. Blijf er wel lekker bij. Tot zo.
1: Iedere zaterdag René Zon in de Broadcast.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het zuiden van Duitsland is aan het einde van de ochtend in Limburgerhof een propellervliegtuig neergestort in een woonwijk. Het toestel ontplofte in de lucht, waarna brokstukken op en tussen huizen terechtkwamen. Twee inzittenden zijn overleden. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
4: De binnenstad van Purmerend blijft tot morgen nacht veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij gisteravond op de kermis. De politie mocht ingrijpen en voelde zich genoodzaakt geweld te gebruiken. Ook werd er met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis sloot eerder. Enkele mensen raakten licht gewond. Er zijn geen arrestaties verricht. Het dodental door ebola in de provincie Ituri in het noordoosten van Congo is opgelopen tot 80. Gisteren waren dat er nog 65. Zeker 246 mensen zijn vermoedelijk besmet. Vandaag is een spoedbijeenkomst met buurlanden en internationale organisaties. In Oeganda is een eerste dode gemeld. De Bundibugyo-variant wordt vermoed. De militaire leider van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Dat meldde het Israëlische leger en familieleden. Haddad was volgens Israël een van de laatste hooggeplaatste commandanten betrokken bij de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
5: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
7: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
8: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl.
9: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
10: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. De beste muziek ooit gemaakt.
11: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
10: Hitspower FM.

liep vanmorgen met mijn hondje buiten en ik liep in een t-shirtje naar buiten toe. Jongen. Een foute beslissing hoor, foute beslissing wat dat betreft. Gauw weer naar binnen toe en een dikke trui en een jas eroverheen. Wat is het toch nog steeds erg koud s'nachts en s'morgens vroeg als je met je favoriete viervoetertje naar buiten gaat. Ik heb mijn vrouwtje vanmorgen gevraagd, zou je voor mij een pannetje snecht willen maken voor zaterdagavond? Lekker met gebakken broodjes, want dat past er wel bij. Laat maar even weten wat jullie allemaal gaan doen vanavond met het avondeten. Lieve vrienden, Beyoncé en Jay-Z. Blijft lekker om naar te luisteren, want daar hadden ze er een grote hit mee. Hè? Crazy in Love, lieve vrienden. Goed, deel 2 van de doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits vanwege mijn pittige rugblessure. Die overigens wel de goede kant op gaat hoor. Voorlopig toch nog even iedere zaterdag 2 uurtjes broadcast in plaats van 3. Want de rug die speelt aardig op na 2 uurtjes radio maken. Dat even voor de nieuwe luisteraars hier bij Hits Power FM. Nou, zoals gezegd, de oude lulu van de broadcast. Waar we vorige week omtrent redenen niet aan toekomen. Met weet jij nog hoe het klinkt in de jaren 50 en de meiden van 60. Vandaag wel. Première van de nieuwe Broadcastweek schrijf. Eigenlijk hebben we het daar vorige week al heel uitgebreid over gehad. En kon je eigenlijk wel raden dat de nieuwe single van de Rolling Stones In The Stars de Broadcastweek schrijf wordt voor de komende week hier bij Hits Power FM. En dan hebben we natuurlijk nog een prachtige mooie Broadcast Megamix. Ik verklap je niks, zeg je alleen bloedmooi wijf met een bloedmooie stem. Nou, ik denk niet dat je het raden kan. Maar je hoort er zometeen wat dat betreft alles over. Zometeen de muziek van Dominique Fike met White Keys. En de tweede track van de broadcast Tip op het album Tommy. Hoort in je favoriete rijtje thuis te staan van The Who Pinball Wizard, lieve vrienden. Maar we trappen af met een all-time favorite van de broadcast. Ken je deze nog? Jawel, tuurlijk wel. Leuk dat je...

0: 1621 en een beetje lekker, hè? Zo'n plaatje, als je hem één keer gehoord, dan blijft hij de hele week in je kop rondtenteren. Dat is een echte oorworm, noemen we dat hier bij Hits Power FM. Dominic Fike met White Keys. Ik blijf het een lekker plaatje vinden. Trouwens, op de chat is een discussie gaande over verjaardagen. Paul die zegt, ik word dit jaar 50, maar ik doe er niet meer aan als dat ik gewend ben normaal op verjaardagen. Nou, ik heb er helemaal niks mee met verjaardagen, maar dat komt misschien wel omdat ik 71 geworden ben afgelopen april. Maar op mijn 50ste moesten er ook geen opblaaspoppen en weet ik veel wat allemaal voor flauwekul in je tuin voor de deur staan. Daar heb ik allemaal helemaal niks mee. Dus wat dat betreft ben ik het wel met je eens hoor, Paul. Gewoon strikte regels stellen. Het is gewoon, we worden 49 plus 1 of 51 min 1, whatever. Maar 50, ach, gaat ook weer voorbij dit jaar. Vrienden, de broadcast megamix voor vandaag. Vandaag in deze broadcast megamix Alanis Nadine Morissette. Ik zei het al, een bloedmooi wijf met een bloedmooie stem. Dat blijf ik vinden. Geboren in Ottawa, 1 juni 1974, is dus een Canadese singer-songwriter. Hoop te vertellen over haar. Al met 6 jaar speelt ze piano en vanaf 9 jaar schrijft ze zelf liedjes. Goed hè? En 2 jaar later brengt ze in eigen beheer het zelfgeschreven Fate Stay With Me op single uit. En in begin 1986 raakt ze landelijk bekend door haar deelname aan een aantal afleveringen van het Canadese kinderprogramma You Can't Do That on Television. In 1991 komt haar eerste album Alanis uit. Een, laten we zeggen, verzameling danspopliedjes. En uiteindelijk, met haar derde album, kennen we allemaal, Jagged Little Pill, krijgt ze in 1995 wereldwijde bekendheid. En door alternatieve geluid en zelfbewuste zongteksten is Alanis al spoedig een voorbeeld voor veel vrouwelijke navolgers, vrienden van Hits Power FM. Dankzij 6 succesvolle singles wordt het met een verkoop van meer dan 30 miljoen exemplaren een van de succesvolste albums van de jaren 90. En van de 6 Grammy Award nominaties verzilvert ze er 4. Goed hè? Album van het jaar. Beste vrouwelijke zangprestatie. Beste rocksong. En dan hebben we het over You Are The Know. En natuurlijk het beste rockalbum. En in Nederland haalt het album de eerste plaats in de verkooplijsten na een succesvol integraal uitgezonden optreden op Pinkpop. En dat was in mei 1996. De video Jagged Little Pill Live levert haar in 1997 een 5e Grammy Award op. Terecht dus. Vandaag in de Broadcast Megamix. The story continues with Alanis Morissette.
1: Since we have last met, times have changed, and some have lost track of good music. But do not fear, for we are back. Ladies and gentlemen,

Lekker, hè? Lekker, hè? Bloedmooi wijf met een bloedmooie stem. Oh, heerlijk. Alanis Morissette vandaag. In de Broadcast Megamix. Voor 16 mei in het jaar des Heren 2026. Om je vingers bij af te likken.

het dan toch over broadcast megamixen hebben. Doen jullie me nou eens een plezier. Als je, nou ja, zoals misschien Paul en Hinke, lekker in je vakantiehuisje zit. En heerlijk zit te genieten van, nou ja, niks moet en alles mag. Laat het zo maar noemen. Pak dan eens pen en papier. En schrijf eens 5 groepen of artiesten voor me op die we moeten draaien in de special request. Echte aparte platen. Of schrijf 5 groepen en 5 artiesten op die we moeten gaan draaien in de live broadcast megamix voor de komende sessies hier bij Hits Power FM. Doe dat, dat lijkt me nou eens leuk. 5 artiestengroepen voor een special request en 5 artiesten of groepen voor een broadcast megamix. Nou, dat kan je dan mailen naar René@studioupstairs.nl. René@studioupstairs.nl. En dan gaan we kijken of we dat de komende weken in de broadcast kunnen verwerken. Zometeen de Pixies met Where Is My Mind. Onderweg naar de oude lulhoek van de broadcast. Maar kijk eens op de klok. 16:40 op de kop af hier op de klok in de catacombe van Hits Power FM. We gaan aandacht besteden aan de nieuwe broadcast weekschrijver voor de komende week. Nou, de Rolling Stones hebben, en zoals vorige week in het logboek vermeld, hun eerste nieuwe materiaal uitgebracht van hun nieuwe album Foreign Tongues. En daar hebben we het in het vorige logboek van het vorige week heel uitgebreid over gehad. Het album dat verschijnt op 10 juli aanstaande, maar deze week is een eerste single van het nieuwe album en die is getiteld In The Stars, de nieuwe broadcastweekschrijf voor de komende week. En de track die hoor je de komende week dus extra vaak hier op Hits Power FM, lieve vrienden. Nieuw album gaat binnenkort uitkomen, Foreign Tongues is dat album getiteld, maar een eerste track is ervan verschenen. En natuurlijk meteen broadcastweekschrijf voor de komende week hier bij Hits Power FM. Een echte all-time favorite van, nou ja, van mij en van jullie en van iedereen denk ik. De Rolling Stones, hier is hun nieuwe single In The Stars. Cultuur en entertainment. It's Power FM.

0: knettergek voor je. Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
1: It's Power FM.
2: Stop.

hoort ze wat dat betreft veel te weinig op de Nederlandse radio, vind ik. Het is een Amerikaanse alternatieve rockgroep uit Boston. De groep die werd in 86 opgericht door leadzanger en gitarist Black Francis. Lieve vrienden, en je hoort ze hier voorbij komen. De gezelligste in Groot-Nederland bij Hits Power FM. Where is my mind was de plaat getiteld van de Pixies. En daarvoor de première van de nieuwe broadcastweekschijf voor de komende week hier bij Hits Power FM. En ik hoop dat die heel vaak voorbij gaat komen, want het is zo'n lekkere plaat. In the Stars, getiteld van de Rolling Stones. Nieuwe broadcastweekschijf voor de komende week, lieve vrienden. Kijk eens op de klok, 16:49 en een beetje. Het zit er bijna op voor deze editie van de broadcast. We hebben nog één item te gaan. De oude lulhoek van de broadcast. We gaan zitten in die zwarte leren bank die Joop net de catacombe van Hits Power FM binnen gesleurd heeft. En dan nemen we plaats in de oude lulhoek van de broadcast. Zometeen in Weet Jij Nog Hoe Het Klonk in de jaren 50. Fats the Man Domino met Be My Guest. En we trappen de oude lulhoek af met de meiden van 60. Baby Love. Weet je het nog? Supremes?

Blijven we dat betreft prachtig vinden hoor, hier bij Hits Power FM. Die oude plaatjes uit de 50s, way back to the 50s. In weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50. Prachtig mooi mono, toen de plaatjes nog niet op stereo uitgebracht waren. Fats the Man Domino met Be My Guest. En in de meiden van 60 de Supremes met Baby Love. De laatste is een 12-inch Studio Upstairs Hits Power FM remix. Jawel. Nou, dit moet je allemaal kennen hoor. Het is de laatste vocale voor vandaag, lieve vrienden. Hathaway.

0: gaan lekker, hè? Deze 12 inch Studio Upstairs Hits Power FM remix van Hathaway. En het was betiteld What is Love, lieve vrienden. Hoogste tijd om afscheid van elkaar te gaan nemen.
1: Knettergek voor je van.
0: 1659 en een beetje. Ik zou zeggen, lieve vrienden, dank voor het luisteren. Dank voor het kijken via de webcam. En ik wens je heel veel plezier met de uitzendingen van Hits Power FM de komende week. Paul en Hinke, heel veel plezier daar in jullie zomerhuisje. En wat ons betreft tot volgende week zaterdag 3 uur voor een nieuwe editie van de Broadcast. Een fijn weekend, hè? Dag!
1: Iedere zaterdag René Zon in de Broadcast.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Irakees Mohammad Bakr Saad Dawood al-Saadi wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland en andere Europese landen in opdracht van het Iraanse regime. Hij zit vast in de Verenigde Staten. In Nederland zijn 3 andere verdachten in onderzoek. Over uitlevering aan Nederland is nog niets bekend. De moeder van de in 2016 ontvoerde Insia demonstreert vanochtend bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Ze vraagt aandacht voor de zaak die inmiddels op het hoogste diplomatieke niveau wordt besproken. Nederland stuurt binnenkort een delegatie naar India om een oplossing te zoeken. De bultrug die bij het Deense eiland Anholt is aangespoeld blijkt de walvis Timmy te zijn. Voor Timmy zijn de afgelopen maanden meerdere reddingsacties ondernomen. Gisteren werd op het eiland het dode dier gevonden. Volgens het Duitse persbureau DPA zat er een tracker op die eerder aan Timmy was bevestigd. Jannik Sinner heeft de finale van het Masters toernooi in Rome bereikt door Daniil Medvedev te verslaan. 6-2, 5-7, 6-4. De wedstrijd werd opgeknipt door regen. Sinner kampt met fysieke klachten. In de finale treft hij Casper Ruud, die Luca Dardiri uitschakelde. Sinner won het toernooi in Rome nog nooit. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Ik ben Arno Drost. Goedendag. De moeder van de in 2016 ontvoerde Insia demonstreert vanochtend bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Ze vraagt aandacht voor de zaak die inmiddels op het hoogste diplomatieke niveau wordt besproken. Nederland stuurt binnenkort een delegatie naar India om een oplossing te zoeken. De Irakees Mohammad Bakr Saad Dawood al-Saadi wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland en andere Europese landen in opdracht van het Iraanse regime. Hij zit vast in de Verenigde Staten. In Nederland zijn 3 andere verdachten in onderzoek. Over uitlevering aan Nederland is nog niets bekend. Jannik Sinner heeft de finale van het Masters toernooi in Rome bereikt door Daniil Medvedev te verslaan. 6-2, 5-7, 6-4. De wedstrijd werd opgeknipt door regen. Sinner kampt met fysieke klachten. In de finale treft hij Casper Ruud, die Luca Darderi uitschakelde. Sinner won het toernooi in Rome nog nooit. De bultrug die bij Deense eiland Anholt is aangespoeld, blijkt de walvis Timmy te zijn. Voor Timmy zijn de afgelopen maanden meerdere reddingsacties ondernomen. Gisteren werd op het eiland het dode dier gevonden. Volgens het Duitse persbureau DPA zat er een tracker op die eerder aan Timmy was bevestigd. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd. De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden. In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen waren tegendemonstraties groter. In Groningen ontstond kort onrust. Verspreid over Nederland zijn meerdere mensen gearresteerd. In Loosdrecht en Apeldoorn waren eerder deze week ook incidenten. ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage. Het weerbericht. Een afwisseling van zon, wolken en enkele buien. Tussen 12 en 15 graden. In de avond wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door...

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden.
2: In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd.
3: ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage.
4: In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen waren tegendemonstraties groter. In Groningen ontstond kort onrust. Verspreid over Nederland zijn meerdere mensen gearresteerd. In Loosdrecht en Apeldoorn waren eerder deze week ook incidenten.
5: Het weerbericht.
6: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen.
7: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNP.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: ASML en Tata Electronics gaan nauwer samenwerken. De bedrijven ondertekenden in Den Haag een memorandum tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking richt zich op de uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt in Gujarat een nieuwe fabriek voor chipproductie. ASML levert wereldwijd machines voor chipfabrikage. In 9 steden is zaterdag gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. De opkomst bleef overal beperkt tot enkele honderden mensen. In Nijmegen, Leeuwarden en Groningen waren tegendemonstraties groter. In Groningen ontstond kort onrust. Verspreid over Nederland zijn meerdere mensen gearresteerd. In Loosdrecht en Apeldoorn waren eerder deze week ook incidenten. De deze week afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en het premierschap. Burgemeester Burnham van Manchester wil zich kandideren voor het Lagerhuis en geldt ook als mogelijke opvolger van Starmer. De nieuwe Labour-leider wordt automatisch premier. Nieuwe parlementsverkiezingen moeten uiterlijk in 2029 plaatsvinden. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten begeleiden beide betogingen. De politie heeft een bufferzone ingesteld, zet onder meer drones en gezichtsherkenning in en arresteerde minstens 11 mensen. Meerdere buitenlandse betogers is de toegang geweigerd.
2: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelde deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker

0: 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk.
1: Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen

0: voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie.
2: In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de Nakba. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk.
3: Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelde deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.
4: In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten

0: Ono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een zoekactie naar vermiste Italiaanse duikers op de Malediven is een legerduiker overleden aan decompressieziekte. Donderdag kwamen 5 Italianen om bij een grotduik op het atol Vavu op circa 50 meter diepte. De zoektocht is tot minimaal morgen opgeschort. 3 gespecialiseerde Finse duikers sluiten zich dan aan bij de operatie. In Londen zijn tienduizenden mensen op de been voor 2 gelijktijdige protesten. Een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie ter herdenking van de NACPA. Ongeveer 4000 agenten zijn ingezet. De politie heeft een bufferzone ingesteld en zeker 11 mensen aangehouden. Verschillende buitenlanders kregen geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd in mei 2020 bij Parijs gearresteerd en verbleef sindsdien in detentie in Scheveningen. In 2023 oordeelden deskundigen dat hij vanwege dementie niet meer terecht kon staan. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. In het centrum van Modena is vrijdagmiddag rond 4:30 een automobilist met hoge snelheid op voetgangers ingereden. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. De 31-jarige verdachte is aangehouden nadat hij probeerde te vluchten en iemand probeerde neer te steken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht wordt het tijdelijk droger en klaart het op. Vooral landinwaarts koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Zondag start op veel plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.